0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 22 augustus. En als we naar buiten kijken, ja, dan zien we dat het een beetje somber is en dat is jammer, want we hebben natuurlijk de jaarmarkt vandaag. En dat moet eigenlijk met een klein zonnetje verlopen, denk ik. Wat we ook hebben is natuurlijk de Formule 1 race. Dat hele weekend zal een hoop mensen naartoe gaan nog, of zijn er al. Of die gaan het volgen via de televisie, want die maken er uitgebreid verslag van. Of er zijn misschien een hele hoop mensen die het allemaal wel best vinden en die lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort. En die willen graag leuke muziek horen en dat gaan wij verzorgen vandaag. In ieder geval tot 2 uur. En dan ga ik dan er maar mee beginnen. Ik heb klaarstaan de I Follow Rivers van Trigger Finger.

Ja, dit was natuurlijk Dr. Hook met A Little Bit More. Ja, dan heeft mijn grote vriend Henny van der Kamp, grote vriend van Radio Stad Montfort, zo moet ik het noemen natuurlijk, gezegd, hey, komt er weer eens wat van Fats Domino? Nou, wat blijkt, er is namelijk nog een verzoekje binnengekomen voor iemand die graag Blueberry Hill wil horen van Fats Domino. Dus die ga ik maar draaien, Henny. Ook voor jou.

Ja, dat was het Klein Orkest met Over de Muur en dat met Harry Jekkes. Ja, dan zou vandaag zwemmer Maarten van der Weijden door Montfort heen komen langs de IJssel, in de IJssel, met zwemmen. Maar zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts heeft hij vrijdag besloten definitief te stoppen. Ja, dus komt hij niet door de Hollandse IJssel hier in Montfort. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Een dag later ging hij toch weer het water in. Vrijdagochtend ging hij in Schoonhoven het water in, waarna hij door Haastrecht, Gouda en Oudewater kwam. In die plaats is zwemmer uit het water gestapt. Ja, van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld

Ja, dit was Harpo met Movie Star. Ik heb daarna denk ik niks meer vernomen van Harpo na dit nummer. We gaan lekker door en wel met Mighty Sparrow en Byron Lee en Only a Fool.

Ja, dat was even rock'n'rollen met de Scorpions en nu Kraaienveld met Mona Lisa. Nu even wat rustigers van Stampvast. We gaan draaien Mooi Volendam.

Ja, zo zit het eerste uurtje er weer op. Staatspraat. Het gaat snel, hè, als het leuk is. We gaan even koffie drinken en dan komen we na het nieuws en de reclames van 10 uur weer terug. Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En we begonnen natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met het nummer If Just Lost Somebody. En we gaan lekker door met muziek. We gaan door waar we mee bezig waren. Skeeter Davis, dit keer met The End of the World.

Ja, dat waren de Tremeloes weer eens met Silence is Golden. Als u nou over de markt geweest bent en je denkt van nou, ik zou wel weer eens een potje voetbal willen zien. Vanmiddag om 1 uur speelt Montfort SV een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sporting. Dus je kan naar Sportpark Hofland om daar een potje voetbal te zien. Het is wel een vriendschappelijk potje, hè? Goed, door met muziek. School van Supertramp.

Ja, dat waren de Marbles met Only One Woman. Dan ga ik er weer eens een draaien van Direct. Ik heb gekozen voor Through the Looking Glass.

Something Inside So Strong van Labi Siffre. Dan heb ik weer eens wat klaarstaan van Simon & Garfunkel. Dat is een tijd geleden dat ik dat gedraaid heb. Dus die jongens zijn ook weer aan de beurt nu. We gaan luisteren naar The Boxer.

Ja, dat was die nog eens. Herman Brood en de Wild Romans met Saturday Night. We gaan nu naar Thunderclap Newman en The Something in the Air.

Sir Douglas Quintet met Medicino. We gaan naar her toe en from the underworld.

Ja, dat was Chris Farlow met Out of Time. Ja, en daar zijn we alweer toe aan het eind, want 2 uur Staatspraat zit er alweer op. Weinig gesproken, veel muziek gedraaid. Ik ga u een heel prettig weekend wensen en tot de volgende week maar weer. We gaan eruit met Cream en White Room.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Mondforters, door Mondforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.

0: Het is voor 12 uur hier bij Radio Stad Montfoort op de zaterdag. Op de zaterdag 22 augustus 2026. En we gaan beginnen aan ons uitzending nummertje 410, Kees.
1: Ja, en wij zijn eigenlijk wel bikkels, hè? Want iedereen zit nu te zuipen.
0: Nou, dat nog niet. Maar nee? Ik denk wel koffie met gebak.
1: Dat zit er zeker. Ja. Wij zitten gewoon hier.
0: Ik denk dat sommigen nog aan het nagenieten zijn van hun gezuipen gisteravond.
1: Gisteravond, ja, ja. Inderdaad. Zeker te weten, ja.
0: Want het is jaarmarktweekend in Montfoort. Gisteravond was het op de plaats. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik zag dat het best gezellig was.
1: Heel gezellig, leuke
0: podiumartiesten.
1: Ja.
0: En vandaag is de jaarmarkt. En straks natuurlijk ook allemaal weer gezellig naar de plaats. Of naar het Kasteelplein. Of naar Ekerslot. Of waar dan ook naartoe.
1: Er is van alles te doen. Er is vandaag van alles te doen hier.
0: Ja. Het is dus zo'n dag dat iedereen een beetje op vakantie is geweest.
1: Ja.
0: Terug is gekomen. En elkaar weer vertelt.
1: En elkaar weer even kan zien en weer ontmoet. En
0: uiteraard onder het genot van een...
1: Van een biertje. Dat moet kunnen, toch? Zo is het,
0: Wij hebben nog even uitzendingen. En dan gaan we ons ook in het feestgewoel storten.
1: Absoluut.
0: Storten.
1: Ja.
0: Ik ga gewoon ergens zitten.
1: Ik ook. Ik ga denk ik eerst maar eens hangen op het plein bij ons.
0: Ja, het dweilorkest.
1: Ja.
0: Kees, we hebben een redelijk volle uitzending.
1: Ja.
0: Geen interview zometeen, want we dachten, het is natuurlijk jaarmarkt. Iedereen wil graag de hort op.
1: Ja.
0: En dat zien we ook wel een beetje aan de hoeveelheid luisteraars terug. Dat is wat minder dan dat we gewend zijn.
1: Ja, de meeste lopen nu op de markt.
0: Ja, geen interview vandaag. Wat we wel hebben is helaas weer een artiest die ons ontvallen is.
1: Ja, dat klopt, want 17 augustus overleed, kwam het nieuws naar voren dat... De drummer van ZZ Top was overleden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat was Frank Beard.
0: Frank Beard,
1: en dat
0: precies.
1: Was de enige zonder Beard.
0: Zonder Beard, ja.
1: De enige die echt Beard heette. En hij was al langer ziek, dus dat is ook de doodsoorzaak. Hij is 77 jaar geworden en we gaan beginnen met...
0: ZZ Top dus, Gimme All Your Lovin'.

0: En na twee man met baard en één dode drummer zonder baard, met CC Top, was het Neil Young, Heart of Gold.
1: Waar was hij nou op zoek?
0: Huh?
1: Hij was op zoek naar een Heart of Gold.
0: Een Heart of Gold, ja. Niet gevonden.
1: We hebben hem niet gevonden.
0: Niet gevonden. Nee, het is ook lastig hoor.
1: Het is lastig zoeken hoor.
0: Ja, en zijn pompen zo lastig. Die gouden hart.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom wel regelmatig bij de hartdokter.
0: Ja, bij de hartdokter. Ja.
1: En de cardioloog. En die zegt dan altijd, je hebt een hartje van goudje.
0: Kijk,
1: dat bedoel ik. Hey. Dat bedoel ik. Ze hoeft niet zo ver te zoeken.
0: Zijn vrouw zeker.
1: Ik heb iedere keer een andere.
0: Hey, we gaan het sportoverzicht doen.
1: Zeker maar aan je start,
0: ja,
1: hè.
0: Doe maar lekker. Ja. Het sportoverzicht. Uiteraard beginnen we bij het eredivisievoetbal van vorige week. Vorige week stonden onder andere de volgende wedstrijden op het programma. En de eerste wil Kees het maar heel snel niet meer over hebben. Utrecht ontving AZ en ging met 1-4 de Bietenbrug op.
1: Ja, kansloos.
0: Kansloos, ja.
1: Ja, echt kansloos.
0: Utrecht moet het nog wel eens op de rit gaan krijgen.
1: Ja, zeker te weten. En, maar ik weet je, het is een beetje vroeg in het seizoen. Maar ik denk wel dat het gaat lukken. Dat kwam allemaal wel goed.
0: Nou, ik moet zeggen, die Correa die nu trainer is, daar heb ik wel een soort van goed gevoel bij.
1: Ik denk het ook wel. Ik denk ook dat hij het wel kan maken. En geeft die man ook de kans, weet
0: precies,
1: je.
0: Precies.
1: Laat hij het eerst maar allemaal op de rit kijken. Ja. Liz was er geweest en die zei van, ik heb voorlopig weer even mijn buik vol van. Ja. Ik zie jou begrijpen.
0: Dan gaan we verder met Excelsior Utrecht. Excelsior was koploper na de eerste speelronde omdat ze met 4-0 gewonnen hadden. Kregen nu PSV op bezoek. En dat was best wel een spannende wedstrijd. En uiteindelijk trok toch PSV met 1-2 aan het langste end. En daardoor is Excelsior geen koploper meer.
1: Nee.
0: Feyenoord kreeg Go Ahead Eagles op bezoek. Ook een spannende wedstrijd. En die eindigde in 2-2. Ajax kreeg Heerenveen op bezoek. En kwamen eigenlijk toch wel met redelijk goed voetbal de eerste 20 minuten op voorsprong. Toen leek het allemaal koek en ei. Maar dan zie je toch Ajax weer in zijn oude tendens van vorig jaar terugvallen. Dat ze denken van,
1: het zal allemaal goed komen, ja. Je hoeft er niet hard aan te trekken om de winst. Nee.
0: Dus uiteindelijk 2-2 en bleef er maar een puntje voor beide ploegen over in Amsterdam. Deze week onder andere de volgende wedstrijden. Fortuna AZ. Sparta krijgt Utrecht op bezoek, Kees.
1: Ja.
0: Appeltje.
1: Nee, ik zeg niks.
0: Nee
1: ik hou wijzelijk mijn mond.
0: Lekker stil dit jaar.
1: Ja,
0: goed zo.
1: Ja.
0: Ga zo door. PSV krijgt Groningen op bezoek. En Feyenoord moet naar Cambuur toe. De ploegen die Europees spelen, zoals Twente, Ajax en NEC, zijn vrij dit weekend. En dus ook automatisch hun tegenstanders waar ze eigenlijk tegen moesten. Dan inderdaad die Europese wedstrijd. NEC moest in de play-offs voor de Champions League het opnemen afgelopen week tegen de Noren van Bodo Glimt, die vorig jaar ook goede resultaten haalde in de Champions League. En kregen met 1-3 klop in Nijmegen. Gelukkig nog wel die ene goal gemaakt, wat een klein beetje hoop blijft geven aan de ploeg uit Nijmegen. Maar de kans dat ze doorgaan. Maar goed, dan kunnen ze nog altijd Europa League gaan spelen. En misschien is dat wel veel meer op het lijf geschreven van,
1: juist,
0: van
1: inderdaad.
0: Ja, precies. Dan play-offs voor de Conference League. Twente kreeg Karabach op bezoek. En dat werd 0-1. Ook al had Twente volgens mij wel meer balbezit en meer kansen. Maar toch met 0-1 verloren. En het zal best lastig worden om dat resultaat recht te breien komende week. Ajax moest naar Zwitserland toe, naar Sion. En wonnen met 2-4. En ik denk dat de thuiswedstrijd de komende week een formaliteit zou zijn. Zoals
1: als het maar niet licht opvatten, dan ga je weer de Bietenbrug op.
0: Dus. Ja. Ik moet zeggen, die wedstrijd heb ik alleen de highlights gezien. Dat zag er wel weer vlot uit, om het zo te zeggen.
1: Ze hadden toch een lesje geleerd afgelopen zondag.
0: Dan vorige week was de EK Atletiek in Birmingham. Totaal waren er 14 medailles voor Nederland. 5 keer goud, 3 keer zilver, 2 keer brons. En dat was het beste resultaat voor Nederland ooit op de Europese kampioenschappen. Dus wat dat betreft blijven we op atletiek gebied goed aan de weg timmeren. Ook waren er de EK Zwemmen in Parijs. 9 medailles voor Nederland, waarvan zelfs 6 voor Marit Steenbergen. Ja. Wat dus wel de topper van Nederland is op het moment. Totaal waren er 2 keer goud en 7 zilveren medailles voor Nederland. Dan nu bezig is de WK Hockey. Wordt georganiseerd door Nederland en België. Zowel de dames als de heren van Nederland zijn in de poolfase met 3 keer winst door naar de tussenronde. Wat ook weer een pool van 4 ploegen is. En je neemt je resultaat al mee naar de volgende ronde van de ploeg waar je tegen gespeeld hebt. Mensen die snappen wat ik bedoel, snappen wat ik bedoel.
1: Ik begrijp hem niet. Ik begrijp er gereed van. Nee. Maar ik begreep dat Nederlandse dames al in de halve finale
0: stonden. Ja, precies. Want die hebben gisteren ook al in die tussenronde tegen Japan gespeeld en gewonnen. En zijn nu al gekwalificeerd voor de halve finale. En vanavond zal Nederland het op moeten nemen in die tussenronde. De mannen, bedoel ik daarmee.
1: Ja.
0: Dan motocross hebben we het niet zo vaak over. Maar ik vind het toch wel noemenswaardig dat Jeffrey Herlings het weer enorm goed doet. Dit weekend is de grote prijs van Nederland. En ook daar zal Jeffrey Herlings ongetwijfeld het weer goed gaan doen. En hij maakt weer heel veel kans om wereldkampioen te worden.
1: Ja, inderdaad.
0: In de MXGP-klasse.
1: Ja.
0: Zijn vaste concurrent was een Belg genaamd Koenen. En die is een maandje geleden geblesseerd geraakt. En inmiddels is de voorsprong van Herlings in het klassement wel van die aard dat de wereldkampioen titel en bijna niet meer kan ontgaan.
1: Nee, klopt.
0: Maar je weet het in de motocross nooit. Nee. Als je een keer ter aarde stort.
1: Dan en ook je sleutelbandje breekt, dan...
0: Voor mij, als je die Jeffrey Herlings tegen het licht
1: haalt... Die schijnt overal door. Waarschijnlijk
0: zo'n robokop.
1: Ja.
0: Dan de Formule 1. Uiteraard dit weekend is race 12 in Nederland, in Zandvoort. Nu bezig is de sprintrace. Die is om 12 uur begonnen. Ik zal zo eens even kijken wat de tussenstand is. Paul was er voor de sprintrace voor Russell en Norris ging als tweede weg en Leclerc als derde. En nogmaals, ik zal zo eens even kijken hoe dat momenteel ervoor staat. Straks om 4 uur is ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace en die zal morgen zijn om 3 uur in Zandvoort. En dan dus, zit het erop voor Zandvoort.
1: Dat is de laatste keer. Ja, mocht er oorlog uitbreiden, hadden ze het al over, dan kon er nog wel eens een kans in zitten dat we hem toch nog kregen.
0: En over welke oorlog hebben we het
1: dan? Nou ja, weet je, het is overal vrij heftig.
0: De grote prijs van Oekraïne.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, nee. Maar ook in Azië begint het spannend te worden, dus vandaar. Ja.
0: Nou ja, goed, het is altijd goed te weten dat je een circuit als Zandvoort achter de hand hebt. Het is wel jammer, want ook de coureurs, de rijders, zover ik de Nederlandse televisie mag geloven, die natuurlijk een beetje door een oranje bril kijken. Ja. Maar ook de rijders vinden het allemaal een uitdagend circuit.
1: Ja.
0: Met blinde bochten, met die kombochten die Dus wat dat betreft wel jammer dat het van de kalender verdwijnt. Maar het zij zo.
1: Ja.
0: Kees?
1: Als we het over toppers in de sport.
2: Ja, dan?
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
3: Top 40, top 40, top 40.
4: Nummer 1.
0: En inderdaad, nog altijd op nummer 1. En daarmee is het dus zeker een topper. Nog altijd Shakira. Met het WK-lied genaamd...
1: Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Dai Dai.

0: Nog altijd op 1 in de nationale top 40. Shakira met Die Die. En je hebt opgezocht wat dat betekent.
1: Kom op, kom op.
0: Kom op, kom op. Ja, nou, dat is wel een mooie kreet voor de WK.
1: Dat is een vrije invulling ervan, denk ik.
0: Ja?
1: Volgens AI, ja, want ik kreeg zoveel dingen ervoor. Het was zelfs een cryptomunt. Dus.
0: Oh, nou, dat kan ik me dan ook wel weer bij de FIFA voorstellen. Ja, precies. We hebben geen interview vandaag. Ik zei al, het is jaarmarktdag. De meeste mensen zullen wel op de jaarmarkt rondlopen om daar gezellig spulletjes te kopen.
1: We kennen nu Tom en zijn zus wel even.
0: Ja, maar toevallig hebben we mensen in de studio.
1: Ja, inderdaad. Dus we kennen wel een interviewtje erin.
0: Tom, leuk dat je even in de studio langskomt. En je hebt je zus meegenomen. Die ziet voor het eerste studio.
1: Ja, en we weten ook al wie volgende week zijn Guilty Pleasure in moet leven. Want die is volgende week zaterdag. Ja, dus.
0: We gaan snel verder met het volgende nummer. Lucas Graham heeft een aantal jaar geleden een mooi nummer geschreven, genaamd 7 Years. En ik zou zeggen, Kees, we gaan ervan genieten.
1: Zeker te weten.

0: En na Lucas Graham met Seven Years was dit de superformatie Supertramp met het hele mooie School.
1: Ja, absoluut geweldige muziek gemaakt.
0: Fantastisch.
1: Ja, zeker te weten.
0: We gaan het nieuwsblok doen, Kees.
2: Ja.
0: Is er ondanks alles...
2: Er is ondanks alles is het toch best wel wat nieuws. Jazeker.
0: Ja. Nou, we gaan er lekker in starten.
2: De helft hek, de helft zelf bedacht, dus...
0: Doe je er ook mee. Dames en heren, Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
2: Op zaterdag 29 augustus organiseert Team Willis Koppig een fiets- en wandeltocht voor onderzoek naar hersenkanker. Deze tocht was op 27 juni eigenlijk gepland, maar kon toen niet doorgaan door de hitte.
0: Oké.
2: En kijk op de site van Willis Koppig hoe je kan meedoen voor dit geweldige initiatief. En ontwikkelaar BPD start rond half september met de verkoop van woningen op de Bleek. En let op, door afspraken met de gemeente krijgen lokale woningzoekenden ook voorrang bij de verkoop van betaalbare woningen.
0: Dus, goed.
2: Hey, en even een dingetje. Volgende week, stel dat we volgende week een interview zoeken.
0: Ja.
2: Maar misschien even met Erik Jan eventjes contact opnemen. Want er schijnt nieuws te zijn rondom de vaart. Doorstart en zo. Dat soort dingen.
0: Zeker,
2: dus
0: zeker.
2: Misschien dat we die daar... Ik heb dat nu nog niet opgenomen, want het was allemaal nog erg onzeker. Dus...
0: Ik heb er wel een ander nieuws feitje, Kees.
2: Ja.
0: Maarten van der Weijden zou vanmorgen door Montfoort zwemmen.
2: Klopt, ja.
0: Die is een tocht van 6 dagen bezig om geld op te halen voor kindertjes met kanker. Om dat te kunnen genezen en
2: voor het ziekenhuis.
0: Ja. Hij heeft helaas gisteren zijn tocht moeten staken.
2: Ja.
0: Tussen Oudewater en Woerden moest hij opgeven omdat hij gewoon te ziek was.
2: Ja,
0: klopt. Zal zeker ook komen door de waterkwaliteit.
2: Ja, dat zit er wel in, maar...
0: Vermoed ik zo.
2: Ja, maar als je met dit weer gaat zwemmen, dan word je ziek hoor. Dat weet ik zeker.
0: Houd een goed pak aan.
2: Hij gaat fietsen, dan word je al ziek.
0: Goed, vanmorgen zou hij rond...
2: Kwart tien uur
0: door Montfoort komen en helaas kon dat niet doorgaan. Wat wel door kan gaan is gewoon het doneren uiteraard.
2: Absoluut, zeker
0: dus
2: weten.
0: Ga zeker even op zijn site kijken en doneer. Al is het maar een paar euro voor de kindertjes met kanker.
2: En,
0: dat zullen we de wereld
2: hebben. En hij 6 dagen niet had, maar de 5 wel, dan vind ik het wel heel knap. Daar heb ik een diep respect voor.
0: Ik ben helemaal geen zwemmer, dus ik vind het knap dat ik probeer.
2: Ik vind het knap dat je meteen het water in gehad.
0: Een douche al lastig. Hey, we gaan een Nederlandstalig nummertje tussendoor draaien voor we verder gaan met nieuws. We hebben hem al een paar weken klaarstaan. De Amsterdamse formatie Drukwerk.
2: Ja.
0: En Kees niet meer doen, hè?
2: Nee.
0: Je loog tegen mij.
2: Nee, ik zal het niet meer doen.
0: Nee.

0: Wat ben je nou van plan, Kees?
1: Wat ben je nou van plan?
0: Wat ben je nou van plan? De formatie Drukwerk hier loog tegen mij. Het is een Nederlandstalige klassieker, kunnen we wel zeggen.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Kees, we kijken naar buiten. En ja. Toen ik hier naartoe kwam fietsen, was het een beetje regenachtig.
1: Ja.
0: Inmiddels lijkt het wat op te trekken.
1: Ja.
0: Maar toch ook weer af en toe een buitje.
1: Er komt nog wel een buitje, ja.
0: Maar we gaan het eens horen. Wat heb je te voorspellen, Kees?
1: Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en buien. Vanuit het noordwesten zijn er geleidelijk minder buien. De maxima liggen tussen de 18 en 20 graden bij matige tot een zeevrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht blijven er in het noorden van het land buien voorkomen. Elders is de ruimte voor opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en zijn er in het noorden enkele buien. Het wordt zo'n 20 graden. Maar vanaf dinsdag komen de zomerse buien weer terug. De zomerse weer komt weer terug.
0: Okay.
1: Vanaf dinsdag. Hè?
0: Zeg dat dan.
1: Dat is een lastig woord. Zeg. Goeiedag.
0: Ik zag wel dat het inderdaad eind van de week weer wat warmer zou worden. 60 tot 70 graden.
1: Ja, klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Wel kans op een onweersbui.
1: Ja. Nee, maar goed, weet je. Het wordt in ieder geval toch weer een stukje zomer. En de kindertjes hebben nog een weekje vrij. Dus dan is het wel fijn. Toch?
0: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: en een schommel.
0: Ga dan maar verder met die agenda.
1: Sorry. Vandaag is de jaarmarkt en dweilen op het plein bij ons genoegen.
0: Ja.
1: Jij had er een andere naam voor, maar
0: nee,
1: dat
0: nee,
1: zal
0: nee,
1: allemaal
0: nee,
1: niet halen.
0: Ga je mij de schuld geven? Nee.
1: Ik zei Gein op het plein.
0: Ja, en dweilen. En dan hadden we een tussenweg.
1: Zaterdag 30 augustus, Sub Cleanup. Zaterdag 5 september Radiostad Montfort Radio Bingo. Zaterdag 12 september is Open Monumentendag. En zaterdag 12 september is de Fleetwood Mac Tribute Band in de Zoos.
0: Kijk, dat klinkt.
1: Er stond op de agenda dat het de hele dag was, maar dat kan ik mij niet voorstellen. Het zal wel ergens in de avond zijn. Maar...
0: Ja, maar ja, we moeten even goed in de gaten houden.
1: Ja,
0: dat zeker. Is nog een aantal weken ver, hè? Dus we kunnen we volgende week exact de datum zeggen.
1: Ja. Zo is het.
0: Of tijd.
1: Of de tijd, ja.
0: Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem.
0: Nou, helemaal goed. We gaan snel verder met de artiest van de maand.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En de luisteraars die de afgelopen weken ook geluisterd hebben, weten inmiddels wie de artiest van de maand is.
1: Ja.
0: We het hebben over die Elman Brothers Band. Het tweede uur gaan we een van hun bekendere nummers draaien. Dat noemen we Ramblin' Man. En nu gaan we een nummer draaien wat zeker jou aan moet spreken.
1: Kees. Absoluut. Melissa.
0: Zo heet jouw dochter ook.
1: Zo heet mijn dochter ook, ja, inderdaad. Dus
0: we gaan hem lekker draaien. De artiest van de maand. Die Elman Brothers Band met Melissa.

0: altijd een mooi gevoelig nummer, Kees.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik ben ook een gevoelig type.
0: Jij bent een gevoelig mens. Hij kwam van jouw verlanglijstje.
1: Van mijn verlanglijstje, ja. Jens Ian. Ja.
0: En het nummer heet At 17.
1: Ja, ja, maar dat is een geweldig artiest ook, vind ik. Hoor.
0: Ja.
1: Een hele goede stem.
0: Mee eens.
1: Ja,
0: ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Het draaide niet vaak. Maar
1: nee.
0: Ja, dat zal...
1: Ja, nou. Nou, ze heeft ook niet. Ze heeft best wel een hele grote carrière, maar ze heeft niet zo heel veel hits gescoord. Okay, nou, het is niet echt commercieel geweest.
0: We gaan nu een Guilty Pleasure draaien van iemand die wel heel veel hits heeft gehad.
1: Die heeft heel hard aan de weg getimmerd.
0: Commercieel ook wel bezig was.
1: Ja, zeker te weten.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Vorige week hadden we een Nederlandstalig verzoeknummer van jouw maatje Ben Barthe.
1: Ja, klopt.
0: Want die was vorige week zaterdag jarig. Maar hij had jou eigenlijk twee nummers opgegeven.
1: Ja, hij denkt, weet je wat, ik doe er meteen maar twee.
0: Ja, kwam mij wel goed uit. Want dan hebben we meteen een Guilty Pleasure voor deze week.
1: Zo is het toch. En hij kwam met Elton John.
0: Precies.
1: En Goodbye Yellow Brick Road.
0: Nou, dus, fantastisch nummer. En inderdaad, Elton John is natuurlijk een groot artiest... Nog altijd, maar zeker geweest.
1: Nou, zeker, absoluut.
0: En altijd bekend om zijn extravagante kleding en brillen met name.
1: Ja.
0: Achter de piano heel vaak te vinden. En we draaien hem weer speciaal voor Ben Barthe, die vorige week jarig was.
1: Ja.
0: Dus bij deze nog een keer gefeliciteerd.
1: Nog een keer gefeliciteerd, zo is het.
0: Dat is een lange verjaardag. We gaan hem lekker draaien. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.

0: En terwijl we lekker naar de muziek zitten te luisteren, komt langzaam een eind aan het eerste uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Ik zou nog even terugkomen met de Formule 1. De sprintrace is gewonnen door Russell.
1: Okay.
0: Voor Leclerc en Norris Denner. Okay. Dan zijn we daar ook weer glad.
1: Zo is het.
0: Blijf lekker hangen. Tot zometeen na de reclame. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
6: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: Welkom terug bij Tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze zaterdag. Jaarmarktzaterdag.
1: Ja, jaarmarktzaterdag, zo is het.
0: Het nieuws van 1 uur zit erop en we gaan lekker het tweede uur in van onze uitzending. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben sowieso, denk ik, lekkere muziek. We hebben een Nederlandstalig verzoeknummer van mijzelf. Ja. Ja, klinkt wat raar, maar ja, ik ben woensdagjarig, dus ik was op de beurt. Maar allereerst...
7: Goedemiddag.
0: Verder hebben we het cabaretfragment van Kees Thorn. Dat is een woordkunstenaar.
1: Okay.
0: Vaak liedjes op piano. En hij heeft nu een liedje gezongen over iemand. Ik moest vreselijk lachen.
1: Okay, ik ben benieuwd.
0: De Kees Classic komt voorbij. De artiest van de maand komt nog een keer voorbij. En wat ik zeg, lekkere muziek. We beginnen met een wat modern intro muziekje.
1: Ja.
0: Maar het is wel zeg maar lekker.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
0: En daarna gaan we even Caribische sferen opsnuiven.
1: Ik ben naar allebei de nummers erg benieuwd.
0: We beginnen met The Access met het nummer Intro.

0: We draaien niet zo vaak reggae, Kees, maar deze die vond ik toch wel zo. Ik word er feestelijk vrolijk van.
1: Ja, dit is een lekker nummer, absoluut. Zeker
0: heerlijk nummer.
1: Ja.
0: De artiest heet Caballero Jaguar en het nummer What Reggae Is For. En ik kwam me van de week tegen op Facebook. Daar kom je wel eens gewoon een linkje tegen met muziek. Denk je, dat klinkt goed.
1: Dat klinkt lekker.
0: En dan ga je luisteren.
1: Ja.
0: Toen kwam dit eruit. En zo heb ik straks ook nog aan het eind van de uitzending een heel andere muziekzare. Ook weer een nummer waar je tegenaan loopt op een of andere manier. We gaan het hebben over het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja. Je hoeft er niet ver te zoeken.
0: Nee. We proberen altijd dan iemand te vinden die jarig was, is.
1: Of nog lang niet jarig is.
0: Jarig moet zijn. Toevallig aanstaande woensdag ben ik jarig.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is niet toevallig.
1: Nee, nee.
0: Dat is altijd,
1: dus altijd hetzelfde.
0: ik denk van dan moet ik mezelf ook gewoon een lekker nummertje cadeau doen.
1: Zo en
0: is
1: het toch.
0: Ik vind op zich, een aantal jaar geleden kwam The Gold Band. Toch langzaam maar zeker wat meer in de bekendheid. En ik vind dat die gasten gewoon erg leuke muziek maken. En het nummer You and Me, dat vind ik heerlijk. Er zit wat verschillende ritmes in, dat spreekt me aan.
1: En hoe oud werd je, zei je?
0: Ja, Kees, 59.
1: Och, jochie, toch. Ja. Nog een jaartje?
0: Bijna 60.
1: Oh, bijna 60.
0: Ja.
1: Nou, ik ben bijna 70, dat scheelt dan wel weer.
0: Ja, maar je ziet er ook zo uit.
1: Zo uit haar kruid ziet er altijd toch niet. Dus, Coldband, hè?
0: Laten we hem snel draaien.
1: Dat bedoel ik.
0: Het is Nederlandstalig, ook al zou je aan de titel dat niet zeggen. Het heet You and Me, Goldband.
1: En even voor de helderheid, alvast hartelijk gefeest. Dank je wel, Casey. De woensdag zeker nog een keer over. Precies. Maar kom je drie woensdag tegen...
0: Ja.
1: Dan moet je hem lekker even om zijn nekje vliegen.
0: Ik ben vrij de hele dag. Dus,
1: kijk eens aan, kijk eens aan. Ik wens jou alvast een hele fijne dag.
0: Ik ben te zien in Montfort.
1: Dat bedoel ik.

0: De Hollies met Carrie Ann. Die kwam van Kees' verlanglijstje. Dat is er weer eentje uit de oude doos, Kees.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, wat is die oud.
1: Ja.
0: We zitten sowieso altijd wel lekker vrolijk hier in de uitzending.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En daardoor dat het cabaretfragment een extra schepje
1: ja, over. Ja, zo is het. Zeker te weten.
0: Dus we gaan hem lekker opstarten.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. En deze keer heb ik een fragment uitgekozen van Kees Torn. En niet heel veel mensen zullen dat meteen een lampje bij gaan branden. Maar hij is een woordgoochelaar, een woordvirtuoos. Hij weet altijd de dubbele betekening van woorden. En net ergens anders te gebruiken ja. Dan dat je verwacht. En daardoor ja. Sta je op het verkeerde been. Hij treedt vaak op, ook met piano. Dus hij ja. Doet ook veel liedjes schrijven. En hij heeft nu een liedje geschreven over Nens.
1: Ja.
0: En Nens is degene die ook vroeger Lingo presenteerde.
1: Ja, klopt.
0: Ze heeft ook gezongen. Moet ik even snel kijken. Ja.
1: Brothers on the Fourth Floor. Wat was die band ook weer?
0: 24-7. 24-7, daar was ze onderdeel van. En ze heeft nog heel veel andere televisieprogramma's gedaan. Ja. Maar Kees krijgt een beetje kippenvel van, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus laten we lekker naar het liedje luisteren en dan weten we hoe Kees erin staat.
1: Ik ben benieuwd.

Zet niet iemand haar over de grens? Waarom zet niet iemand die gleuf in de hens? Die Barbiepop met het IQ van een flens. De analfabetische neus. Regieassistenten en elektriciens. En kleedsters in dienst van de tros of freelance. Beloon ik met nieuwe Mercedes en Benz. Als zij me verlossen van mens. En wie Citroëns wil, die krijgt Citroëns. Desnoods geef ik roebel.

0: Deze mannen blijven gewoon lekker aan de weg timmeren. En dat is ook hetgeen wat ze, denk ik, jong houdt. We hebben het over de Rolling Stones. De mannen zijn inmiddels rond de 80 volgens mij.
1: Ja, het niet inderdaad.
0: Goed. En dit nummer kwam op 25 juni uit. Het heet Jealous Lover. En dat is weer een heerlijke Rolling Stones nummer.
1: Ja, absoluut zeker te weten.
0: Duidelijk de stem van Mick Jagger. Toch wel.
1: Ja, vind ik toch knap, die hebben toch wel een verschrikkelijke legacy.
0: Zeker. Kees, je hebt je briefje klaar. Het orgeltje staat tussen ons in helemaal gereed. Met andere woorden, het kwartje kan erin.
1: Oeh, er kwam een lijntje op gang, hè?
0: Het kwartje, het hartje.
2: Kees Lessen.
0: En jij gaat het hebben over een Nederlandse gitaarvirtuoos die met name in Amerika heel veel...
1: Absoluut zeker. Wereldwijd echt een geweldenaar geweest. Adje van den Berg gaan we het over hebben. Oftewel Vandenberg.
0: Vandenberg
1: wordt in 1981 opgericht door Adrian Vandenberg, Dick Kemper, Jan Zomer en Bert Hering. En op basis van een 5-song demo, alles even geschreven door Adje van den Berg, kregen ze al snel na oprichting een platencontract bij Atlantic. En hun debuutalbum wordt opgenomen in de studio van Led Zeppelin, gitarist Jimmy Page. Het debuutalbum is meteen zo succesvol met hun superhit Burning Heart, dat ze meteen wereldwijd doorbreken en in voorprogramma's terechtkomen van onder andere Ozzy Osbourne en Kiss. Eind 86 besluit Adje van den Berg om toe te treden tot Whitesnake en komt er voorlopig een einde aan Vandenberg. Maar in 2004 volgt een reunie en een wereldtour, totdat in 2011 een controverse optreedt over de bandnaam en een rechtszaak volgt tussen Adje van den Berg enerzijds en Kemper en Hering anderzijds, die gewonnen wordt door Adje van den Berg, maar wel het definitieve einde betekende van de samenwerking. Geniet nu van het muzikale monument en hitsingle van uw tweede album uit 83, Different Worlds, Vandenberg.

0: Nou weet ik van wie Torres het heeft.
1: Ja,
0: die deed het ook altijd.
1: Ja, die deed dat ook altijd, ja. Inderdaad, ja.
0: De Romantics waren dat met What I Like About You. En daarvoor de Case Classic Vandenberg met Different Worlds.
1: Ja, geweldig nummer, hè.
0: Volgende week weet je ook al, Kees?
1: Nee, ja, die heb ik wel ergens opgeschreven. Ja. Maar ik heb hem nu nog niet zo
0: niet even... Niet zo paraat.
1: Nee, paraat.
0: Helemaal top. Hey, je zei het al, zometeen gaan we even naar het Dweilerplein.
1: Ja.
0: Doen we even een biertje.
1: Ja.
0: Je hebt al voorzorgsmaatregelen.
1: Ik heb voorzorgsmaatregelen genomen, ja. Ik denk, weet je wat, ik dan toch aan bier gehad.
0: Ja.
1: Kijk maar beter zorgen dat ik sigaret heb. Vanuit ga ik lopen bietsen.
0: Je bent zo dapper gestopt een paar jaar geleden. Ja. Maar als je een biertje drinkt, dan moet er toch een peukje bij.
1: Dan met carnaval idem bito. Dan, en swoensers kan ik zowat niet meer lullen van de paan in mijn strot.
0: Nee, dat
1: maar het, ja, weet je, als het tot dat beperkt blijft, dan is het goed, toch?
0: Ja, mensen die gaan dan wekelijks een feest opzoeken, maar zo ben je niet.
1: Nee, want ik drink thuis ook bijna niet meer.
0: Heel goed. Hey, we gaan snel verder met de artiesten van de maand.
1: Yes.
0: Die Elman Brothers Band.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En dit is wel een nummer, denk ik, wat de meesten van ons allemaal wel kennen. Het is een van hun grootste hits geweest, denk ik. Het nummer staat op het album Brothers and Sisters. En we hebben het dus nog steeds over die Elman Brothers Band die de artiest van de maand is. We gaan draaien. Ramblin' Man.

0: Van Kees' verlanglijstje was dit de formatie Sugarloaf met het heerlijke Don't Call Us, We Call You.
1: Ja, lekker nummer.
0: Lekker nummer, zeker. Ja, absoluut waar. We hebben nog één wat langer nummer klaarstaan. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter genaamd Israel Nash. Een beetje in de country rock hoek zit hij met soms wat psychedelische effecten erin.
1: Kijk.
0: Hij is geboren in Missouri en later verkast naar New York, waar hij samen met zijn band muziek maakt. En ik moet zeggen, ik kwam dit nummer van de week tegen en ik had meteen kippenvel.
1: Ja.
0: Het sprak mij enorm aan en ja, dat heb je soms met nummers.
1: Ja, zeker te weten. Ik ben ook erg benieuwd.
0: Benieuwd, ja zeker.
1: Mij nu nog niks. Dus,
0: Nee, we gaan hem lekker draaien. Het nummer heet Rain Plants van het gelijknamige album Israel Nash Rain Plants. Duurt een goede 7 minuten. En ik zou zeggen, ga lekker genieten van dit nummer. Ik vind hem in ieder geval mooi. Nou ja, ik ben ook bijna
1: jarig. Je hoort, dus. Ja, daarom. Speciaal voor jou. Ja, komt precies.

0: En Kees, had ik te veel gezegd?
1: Nee, je had niks te veel gezegd. Geweldig nummer, ja. Absoluut, zeker weten.
0: Soms heb je van die nummers waar je tegenaan loopt en dat
1: geeft je wel.
0: Heb je een klik mee?
1: Ja, zeker te weten.
0: Love absoluut. At First Sight. Zoals aan de eindtune te horen zijn we inderdaad inmiddels alweer klaar met onze 2 uur radioprogramma. Dus we gaan zo even de markt op. En,
1: ja, zo is het.
0: Even kijken of we ergens een gezellig biertje kunnen drinken. We gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ben weer voor zijn guilty pleasure dit keer. We bedanken mezelf.
1: Ja, ik bedank mezelf.
0: En we bedanken jullie allemaal, luisteraars, voor weer... het feit dat jullie naar ons geluisterd hebben.
1: Zeker.
0: Eén persoon nog in specifiek. Bets gaat, als het goed is, van de week onder het mes.
1: Dus klopt.
0: Op mijn verjaardag, dus dat kan haast niet misgaan.
1: Nee, dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat gaat helemaal goed komen. Ja, dus Bets, hou je taai, hou je haaks. En we blijven aan je denken. Dus hopen je weer snel te zien.
1: Eigenlijk. Zeker te weten. En jij een hele, hele, hele fijne dag.
0: Ja, geniet ervan. Gaat zeker lukken.
1: Ja.
0: En jij succes met vissen volgende week, Kees.
1: Gaat zeker lukken.
0: Want vrijdag ben je weer aan de beurt, hè?
1: Vrijdag gaan we weer voor de competitie aan de gang. Dus dan, ik denk dat ik op de eerste plaats af ga stoten.
0: Ik denk, gezien jij jouw oefenrondes met zeven vissen, met drie vissen, dat ze zijn een beetje bang geworden.
1: Er zitten er een aantal goed in de knijp nu, hoor. Geloof mij.
0: Succes daarmee en alle luisteraars die nu de hort op gaan, ja, maak op heel veel plezier. Maak een hoop gezelligheid en hou een mond voor het gezellig.
1: Zo
0: tot volgende week weer.
1: Tot volgende week. Hoi.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

nooit een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig, met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed al wel gestoken in een fles.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

We hadden daar zoveel plezier. Net als je denkt, het is mooi geweest. Klinkt weer de bel en begint het feest. Ik zag jou daar aan de bar staan. Jij wist ook wel wat ik wou. Op de vraag, zeg hoe gaat het nou?

verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterke rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

En ja, welkom luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan weer de komende twee uur lekker gezellige Duitsstalige muziek voor jullie draaien. Met natuurlijk klanken uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zuid- en Zuid-Tirol. We begonnen met uit Zuid-Tirol Alexander Rier van Man zu Man. En we hebben nog in het eerste uurtje, onder andere muziek van Madeleine Rausch, de Schietse Gouve, het kinderkoor uit Zwitserland, de Kaiser Mendel Duo, Andrea Berg. En de artiesten van de week is Michaela Christ. En we hebben ook nog het album van de maand. En het album van de maand is van de jongen Wellensteiner. Der absolute slaker is het albumnaam. En die rode zonne van Barbados, die gaan we straks voor jullie draaien. Maar die kondigen we straks ook wel weer gewoon aan. We gaan 4 om 4 draaien deze aflevering. En het komende kwartet is in handen van Madeleine Rausch met Ich kleb an dir. Papagaai van de Schietse Gouve. En de Kaisermannen Duo, een mannen van land. En Andrea Berg met Das kan uns keiner nemen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En ik wens je natuurlijk weer veel luisterplezier het komende uurtje. En zoals ik net al zei, gaan we verder met Madeleine Rausch en Ich kleb an dir.

0: Ich kann dreckeln, so wie soll.
1: Ich kann nerven wie ein Mann.

Ja, je hoorde natuurlijk Andrea Berg, een van de grotere artiesten uit Duitsland, met Das kann's uns keiner nehmen. We gaan nu naar de volkstümliche muziek, samen met Alexander Schmid. Volksmuziek is da Hammer. Daarna de Michael Eger met Geh wenn du willst en Cassie met Im Herzen Trin. En daarna gaan we verder met de artiest van de week. We gaan nu dus verder met Alexander Schmid. Lekkere gezellige volksmuziek op de Steirische harmonica. Hier is ze met Volksmuziek is da Hammer.

Ja, je hoorde In Hetzen Drien van Cassie en daarvoor Mika Eker en Gay Van de Wildste en Alexander Schmid. Volksmuziek is de hammer. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is de artiest van de week. Ik heb gekozen voor Michaela Christ. We gaan luisteren naar drie titels van haar, haar nieuwste single. Er schenkt in mir diese Abendglühen. Das Liebe blijft voor iemand daar en Willst du mich lieben. Dat is de artieste van deze week. Michaela Christ. Die staat klaar om voor jullie gedraaid te worden. MUZIEK

je hoorde de artiesten van deze week, Michaela Christ. En nu gaan we verder met de volgende. En dat is natuurlijk het album van de maand van die jongen Wallensteiner. En het album is de absolute slaker. De afgelopen twee weken tijdens Non-Stop heb je al 6 platen ervan gehoord. Maar nu gaan we dus even aankondigen welke platen op het album staan. We beginnen met die rode zonne van Barbados. En dat zijn die jongen Wallensteiner. En die titel die komen wel bekend voor. Ik denk dat het een beetje oud nummer is. Die in een nieuw jasje is gestoken. We gaan luisteren naar het artiest van de maand. De absolute slaker is het album van de maand. En de artiest is die jongen Wallensteiner.

Ja, dat was Paulien uit de Elzas met haar nieuwe single Schau mich bitte nicht so an. Ja, Paulien is ook bekend van de winnares van een van de zomerhitcompetitie van het programma Immerwieder zondags van een paar jaar geleden. En ik heb er zelf ook een keer meegemaakt tijdens een bootcruise hier over de Nederlandse rivieren. En het is een leuk zangeresje en die kan toch heel goed zingen. We gaan naar Zwitserland, naar Lars Vets en Ludwig und sein Vent. En we sluiten af met Helene Fischer, Heute Nacht, die natuurlijk een paar weken geleden ook in Nederland heeft opgetreden in de niet in de Amsterdam Arena waar ze eerst geboekt stond, maar in de Gelderdome in Arnhem. Maar we beginnen eerst met Lars Vest uit Zwitserland met Ludwig und seine Vent.

0: Ja, het eerste uurtje zit er alweer op van Ime Wieder Volksmuziek.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering Imeline Volksmuziek. Nog een uurtje lekkere Duitsstalige gezelligheid hier op de radio. We begonnen dit uurtje met het nummer van Alessa, Er is toch veel te jong. In het tweede uur hebben we nog onder andere muziek van die Rodensteiner, die Krubetaler, Nina en Mike. Natuurlijk nog twee platen van de jonge Waldensteiner als artiest van de maand. Jolene Dreefs komt voorbij, die Meyerhofer komt ook voor onder andere voorbij. Maar we gaan zo meteen in het koppeltje van vier, twee, met het kwartetje van vier gaan we verder met Laura en Mark en Amber van den Elsen, een Nederlandse zangeres die ook de Duitsstalige muziek is gaan zingen. Tommy Steiner, die Rodensteiner en die Krubetaler. Dat zijn de vier platen die zometeen voorbij komen hier bij Imeweeder Volksweek, het tweede uurtje. Dus we beginnen met Ich geb nu Runde Liebe aus, Laurent Mark samen met Amber van der Elsen. Parlez-vous français met van Tommy Steiner. Ciao ciao amore van de Rode Steiner. En als laatste van het eerste kwartet, Auf der Vocalwiese van die Krubetaler. Ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier het komende uurtje bij Imeweeder Volksmuziek. En we gaan zo verder met Ich geb nu Runde Liebe.

Ja, dat waren die Krümeltaler met Auf der Vogelwiesen. Ja, het is nu weer tijd voor het album van de maand. En we hebben nog steeds het album van de maand van die jongen Waldensteiner. En hun album van de maand heet Der Absolute Slager. En Muzikantenwelt, dat is de titel die we zo meteen voor jullie gaan draaien. Daarna volgen de varende muzikanten van Nina Mike, Pia Sophie en Kus Ohne Liebe. En Vergelt Scott Liabe leidt van die Vetsken aus dem Zillertal. Maar we beginnen eerst met de album van de maand plaat van de jongen Waldensteiner Muzikantenwelt.

Ja, dat waren die Fetchken aus dem Zillertal. En dan gaan we nu naar de volgende plaat met hun single natuurlijk. Verkets, God, Liebe, Leid. Daarvoor Pia Sophie en Nina en Mike. We gaan verder met Julina Dreus. Dat is natuurlijk de dochter van Jürgen Dreus. Met haar nieuwe single Durig und Durig. Daarna Amore mit Mio van Vincent Kroos en de Estoria Brothers. Original Nuptial Duo van Patrona Bavaria. En als laatste gaan we nu weer draaien van dit kwartetje. Dat is Gevoel in mijn hart van de Tirol Alpen Cavalieren. We beginnen nu met Julina Dreus. Durig und durig.

En dat waren die Tiroler Alpenkavalieren met das Gefühl in mijn Herz. En daarvoor een oudje van original Napto duo de Patrona Bavaria. Vince Cross en Astoria Brothers, Amore mit mio. En als eerste van dit kwartetje Jolina Drews met Durig und Durig. We gaan nu weer verder met het album van de maand, der absolute slaker van de jongen Waldensteiner. We gaan luisteren naar het volgende nummer van dat album, Heute. Hier zijn weer de jongen Waldensteiner.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad.
2: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.